0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Bock auf Deutschrap? Dann hör die der Proclaim Deutschrap.